bestaat die ik raad dat ze nemen op de movie 1980 aan de artiest Kishore Kumar en Asha Bhosle. De song is Manchali, oh Manchali.